0: Mijn vrienden Fieps, het is een Berliner. Zwaar hoor ik zei, het is nog een Motslawiner. Mijn vrienden Fieps, met hem gaan ze alles maken. Oh Fieps, jetzt sag mal was, nu hebben we was zum Lachen.
1: Mein Freund der Ecki, er ist ein echter Schwabe. Nicht, dass ich gegen Schwaben irgendetwas habe.